0: stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostense geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
13: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
14: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
15: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
10: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Filip Monsenweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Filip,

0: 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landstitels naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden.

0: Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
0: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
0: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos. Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
13: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
14: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
15: De visstrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Gids Guy de Lange, je hebt het vandaag over de Bijaard van Oostende.
16: In feite gaat het over de Bijaard en meervoud van Oostende. Er is weinig bronmateriaal meer te vinden over de klokken te Oostende, want de meeste werken zijn verloren gegaan in de brand van het stadhuis in mei 40. Toch vinden we nog dat door Philips de Goede in 1432 toestemming werd gegeven om een klok op te hangen in het schepenhuis. We gaan al naar 1629, toen een nieuw stadhuis werd gebouwd op het Wapenplein. Halfweg de 17e eeuw werd een opdracht gegeven om 28 klokken te gieten. En vanaf 1653 gaf de basklok het uur aan. De bejaard bleef maar gebrekkig werken, tot zelfs in 1673 meerdere klokken naar beneden zijn gestort. Een jaar later werden 32 nieuwe klokken besteld in Amsterdam. Maar tijdens de Spaanse successieoorlog begin 18e eeuw werd de stad zwaar beschoten door de Engelsen en de bejaardtoren werd helemaal vernield. Een nieuwe bejaard kwam er pas in 1925. Deze had 40 klokken en een uurwerk. Ook deze keer bleek het geen succes te zijn, want de bejaard klonk vals en op het uurwerk kon men helemaal niet rekenen. Na Wereldoorlog II verrees op het Wapenplein het Feest- en Cultuurpaleis met een klokkentoren. De bejaard met 49 klokken wordt door de jaren heen regelmatig gemoderniseerd en momenteel zijn er terug onderdelen aan restauratie toe. De kleinste klok weegt 9 kilo 100 gram en de grootste, de Leopold 1, geeft een gewicht van 2497 kilogram. Onze vaste Oostense bejaardier sinds vele jaren is Jean-Pierre Oudekit.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
0: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
5: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
5: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
5: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeen.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
20: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
20: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
20: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
20: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
20: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
6: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
7: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
8: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
10: Bedankt voor de duiding, Philippe Lecomte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostense geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. Okay, we gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
5: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
6: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van van de kromme elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam Verossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossom.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
17: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Gemdalens, in het Leopoldpark is er een geuvel. Wat kunt u ons als gids daarover vertellen?
19: Ja, ik heb het al gezegd in een vorige aflevering dat het park eigenlijk in landschapstijl is. En dat kan je zeer goed zien als je daarboven op dat heuveltje staat. Het is een intiem park met vijvertjes, met bruggetjes, met wandelpaden, met verhogingen, met beelden. Dus het zijn geen strakke vierkante delen met bloemen zoals bijvoorbeeld een Franse tuin. Niet alleen kun je daar wandelen, maar vroeger was er dus ook, toen er water gevonden werd, er werd een waterbron gevonden en die bleek zeer gezond te zijn. Dus men heeft bovenop die heuvel een drinkhal gezet. Je kon dan niet alleen van dat water drinken, maar je kon er ook baden in nemen. De Engelsen waren daar heel gek op. Ook de rijke toeristen die kwamen, die waren daar gek op. Maar ja, eigenlijk de Oostendenaars waren daar niet zo gek van, want dat was eigenlijk iets met de spotprenten, zag je dat? Dat was vooral om naar het toilet te lopen als je van dat water gedronken had. Nu, dat is afgebroken in de jaren 60, omdat er daar nog weinig vraag naar was. En de dienst openbaar domein heeft daaronder een ruimte en daar bevindt zich een elektrische pomp voor de fontein in het water.
10: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
20: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
20: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
20: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
20: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
20: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
20: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
20: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenn Dangro.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
10: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee
1: Regionieuws. KV Diksmuide Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
3: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor

0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En,

0: Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heylen was daarbij.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
10: Ben u nog bezig met archiefonderzoek? Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Meertse regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
5: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
6: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Ostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Antsheeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
18: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
19: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
20: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Johnny Montaigne, we hebben het vandaag over de dochter van Prins Karel.
22: Ja, de dochter van Prins Karel. Prins Karel is eigenlijk nooit getrouwd geweest, maar hij had wel een dochter. Isabel Wibo werd op 8 oktober 1938 in Straatsburg geboren. 2 jaar voordien was Prins Karel smoorverliefd geworden op haar moeder Jacqueline Weerlie. En wie was die Jacqueline Weerlie? Dat was de dochter van een drukbezochte patisseriebakkerij Weerlie in Brusselse Nieuwstraat en die ook hofleverancier was. En af en toe werd het gebak door de dochter Jacqueline in het paleis geleverd. Karel is zo verliefd geworden op die bakkersdochter. De prins was zozeer onder de indruk van haar dat hij zelfs huwelijksplannen smeedde. Helaas had zij geen adellijk bloed en Karels broer, koning Leopold III, stelde zijn veto tegen dit huwelijk. Karel was niet te spreken over de negatieve houding van zijn broer. Dit was meteen ook de eerste grote breuk tussen de beide broers. En dat verergerde zelfs nog toen koning Leopold in 1941 huwde met Lilian Baals, zelf een niet-adellijke vrouw. De woede van Karel werd overigens nog groter toen ook hun moeder het gedrag van haar oudste zoon goed praatte. Karel beschouwde zichzelf het zwarte schaap van de familie. Achteraf vertelde Karel vaak dat Jacqueline de liefde van zijn leven was. De vrouw die hij voor eeuwig wilde huwen. Tot zijn laatste dagen gebruikte hij zelfs hier nog de luxe houten pralinedozen met de naam Weerli erop om er kleine bijzonderheden in te bewaren. Ondanks het feit dat het huwelijk niet doorgegaan is, bleef de liefde tussen haar en de prins innig. Op 8 oktober 38 werd een dochtertje Isabel geboren. Karel werd Isabels doop-Peter. Er was geen officiële vader. Karels zus Marie-Josée, gesteund door haar moeder koningin Elisabeth, zette een schijnhuwelijk op met Arthur Wibaud, een gepensioneerde militair. Arthur Wibaud erkende de toen 4-jarige Isabel als zijn dochter. Jacqueline werd ondertussen ernstig ziek en overleed als Isabel 8 jaar oud was. Eind 51 besliste de familieraad dat prins Karel de voogdij over Isabel kreeg. Ze werd echter nooit wettelijk geadopteerd door Karel. Leopold III hield de adoptie tegen natuurlijk. Isabel kwam als kind heel veel in Raverszijde spelen. En door bemiddeling van de koninklijke familie werd ze als kunstadviseur te werk gesteld bij de Société Générale in Brussel. In de jaren 60 was het de bedoeling dat Isabel hier haar intrek zou nemen op het domein van Raverszijde. Maar door de twee tegenstrijdige karakters lukte het samenwonen blijkbaar totaal niet en de verhuis ging niet door. Isabel zelf zorgde ervoor dat haar binding met prins Karel zoveel mogelijk geheim bleef. Ze was er heel discreet over en ze bleef ongehuwd.
16: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
21: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
10: Dit is Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
24: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
24: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
24: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
21: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
10: Dit is Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didiou scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
0: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
21: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
6: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
21: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
21: Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
18: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
25: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
17: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
17: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en
9: de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
21: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
25: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
13: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
16: Wij hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
19: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
0: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
20: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
22: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
20: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend om omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
20: Meer regionieuws over een uur.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
22: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
22: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten?
22: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
22: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
22: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
22: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
20: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
20: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
23: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
27: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij.

0: bezoeken. Het Fort Royal echter werd pas in 1816, na de slag bij Waterloo, door de Engelse hertog van Wellington verder afgewerkt en kreeg dan ook zijn naam. Tot daar Fort Royal. De Belle Époque-architect Antoine Dujardin nam de fundering van het ontmantelde fort op in de tribune, en dat spreekt over de periode 1883, waarvan het restant en de tunnel naar het middenterrein ook bewaard zijn. Nu, de eerste paardenrennen werden gehouden op 23 juli 1883, en tussen de twee oorlogen groeide deze renbaan uit tot een van de bekendste van Europa. In 1947 startte architect Faubert vernieuwingswerken met onder meer de koninklijke tribune, kijk maar naar het kroontje boven, ondergrondse paardenstallen, de esplanade en het poort- en het torengebouw.
1: En de naam Wellington-renbaan die verwijst dus naar dat vroegere Fort Wellington.
0: Ja, inderdaad. En meer specifiek naar hertog Wellington, de overwinnaar of een van de overwinnaars van de slag bij Waterloo.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10-15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
5: Noordzee
6: Regio Nieuws.
5: KV Diksmuide Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
9: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
10: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
11: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
5: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxim Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
7: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
5: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
5: Dank u, Sebastien de Waalen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
16: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
5: kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
19: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
19: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
19: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
19: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
19: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
19: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
5: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael Vanille.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het economisch huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
10: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
21: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vandaag in het Oostends dialect het woord cabret, of zeg ik dat niet goed, Roland?
25: Ik heb, Edwin, je hoort het woord tegenwoordig niet meer, maar ik heb dus in der tijd veel horen zeggen cabret, maar ook cabret. En het komt vermoedelijk uit cabaret, maar wat werd ermee bedoeld? Het is een vissersterm. En de vissers bedoelden ermee een kliksje of een zootje, dus een kleine hoeveelheid van alle soorten vis doorheen. Een ander woord hiervoor is kordelvis. Dat was dus in de meeste gevallen, hè Edwin, was dat het zootje of het kliksje vis dat de visser mee mocht nemen voor eigen gebruik of om te verkopen. Vandaar dat het geld dat men bekwam door het verkopen van cabret, dat dan eigenlijk kordelgeld genoemd werd. Want men had kordelvis verkocht.
24: Ja, Roland, als je zo'n woord hebt zoals cabret of cabret, hoe weet je dan zeker hoe je het moet uitspreken? Cabret of cabret? Waar de klemtoon ligt?
25: Wel, ik weet het niet. Vandaar dat ik het ook in mijn woordenboek verschillende keren opgenomen heb. Omdat ik Oostendenaars het ene hoor zeggen en het andere. Dat is een van de problemen van het dialect van een stad gelijk Oostende. Er zijn hier mensen van overal gekomen. Je hebt de Pannenaars die hier gekomen zijn. Er zijn vroeger ook Blankenbergenaars gekomen. En dan heb je de mensen van het binnenland gehad. Het Zuwen en de buskanters enzovoort. Die hier gekomen zijn, die hun dialect meegebracht hebben. Vandaar dat je voor bepaalde woorden enorm veel uitspraak hebt. Ik heb ze allemaal genoteerd.
24: Ja, dat is voor iemand die een woordenboek schrijft dan extra werk.
25: Dat was wel niet gemakkelijk om na te gaan. Wat is nu in feite het meest Oostense?
24: Ja. Bedankt voor de uitleg, Roland de Sterk.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
19: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
19: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
13: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
19: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
19: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
19: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
19: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
19: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
19: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
19: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
7: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
12: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
12: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
16: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
17: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst marine milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
14: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
19: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk. Ja.
19: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
13: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
19: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
22: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
23: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
22: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw.
4: Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
10: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
19: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
19: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
19: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
19: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
19: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
19: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
19: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
19: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
19: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
19: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
2: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
10: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever.
7: Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
0: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
7: Het kadaster in Oostende draait op volle

0: kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
5: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
5: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
5: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
5: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
5: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
5: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
5: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen.

0: voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
6: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
7: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: In de Koninginnelaan in Oostende staan een aantal beelden. Mark Loy, wat kunt u ons daarover vertellen?
9: Ja, dat zijn gerecycleerde beelden. In die zin dat ze nu een tweede leven genieten. En de geschiedenis leert ons dat de Duitsers, de bezetter, in 1944... bij het verlaten van Oostende het postgebouw hebben laten imploderen of exploderen, zoals je het wil. En dan is een groot gedeelte van dat complex in puin hervallen. Maar een aantal beelden kwamen wonderwel goed uit die explosie en zijn dan om een of andere reden ergens terechtgekomen op een stortplaats tot begin jaren 80, die aan de oppervlakte komen en dat onder impuls van de toenmalige schepen Gerard Daniels het voorstel ontstond om die beelden op de middenberm van de Koninginnelaan te plaatsen. En ze werden dan onder handen genomen door naar de plannen van Willy Boschem en door Paul Perneel, een andere kunstenaar, wat opgefrist, gerestyled. En op die manier zien we ze nu staan, sinds die tijd, langs de bewuste laan. Het zijn vier allegorische beelden die verwijzen naar de activiteiten binnen het postgebouw. Zo is er een die de visserij en de scheepvaart symboliseert, een handel en industrie. Nog een derde posterijen en spoorwegen en de laatste telefonie en telegrafie.
8: En van wanneer dateren die beelden?
9: Die beelden zijn van Jules Lagan. Dat was een belangrijk kunstenaar uit de Roeselare, die onder andere de Ruitergroep aan de Saint-Cantenaire in Brussel heeft gerealiseerd. En die moeten dateren uit het begin van de 20e eeuw, op het moment dat het gebouw werd neergezet ook.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
8: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
8: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
8: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
8: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanaf de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
10: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
10: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
10: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
11: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
18: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
18: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
18: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
9: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
11: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Philippe Leconte, u bent de bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
18: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
18: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
18: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
18: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
19: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
20: Noordzee Regio Nieuws.
19: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Ostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
19: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
21: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrab en kan ik luisteren naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
21: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
18: Je gaat elke match?
21: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
18: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
21: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
18: Wat verwacht u van dit seizoen?
21: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
18: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
21: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
18: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
21: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
18: Op naar de titel.
21: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
19: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
20: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
23: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik, COVID. Daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
18: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
18: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
19: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
24: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
19: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
11: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Katlijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
18: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
18: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
18: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
18: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
18: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
18: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
11: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
19: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
21: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
9: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
14: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
16: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
17: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
17: In allerlei formaten.
3: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
17: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
17: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
17: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
20: Regionieuws.
19: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
1: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
18: Wat is hier precies?
1: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
18: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
18: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
18: En wat is de verdere timing nu?
1: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
19: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
20: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
19: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt,

0: Ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
8: Dat was vooral Claude Vindevoog. vogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslid wordt of niet. Dus, maar aan al dergelijke initiatieven...

0: Rami. De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
11: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
0: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
11: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
0: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
11: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
0: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
11: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
0: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
11: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoord.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend om omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
13: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Amsteeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossom.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
21: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
22: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
22: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
22: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
22: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
22: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
22: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
22: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
23: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten?
10: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: RMC Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
4: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
10: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
10: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
9: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
9: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
16: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
16: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
16: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
16: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
10: Ja, die honger is groot.
16: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we weer nog verkopen.
15: Dank u, Sebastiaan de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
5: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
5: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
5: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
5: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
5: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
8: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Ostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
5: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, en stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
11: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
11: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
11: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
11: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van

0: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
7: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn 10 boekenstanden. De 2e editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
7: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
7: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen, dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen, foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten?
7: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
7: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
7: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
7: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: service en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is de verwachte termijn.
5: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
18: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou. En omdat ik een Oostendenaar zie. En omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
3: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
21: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
22: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
7: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanaf de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten zetten op alles wat MICE is. Dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijen.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
27: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
28: Nu, de Oostendenaar zal niet
10: verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
11: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
25: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
25: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
25: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
25: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
25: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
25: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
5: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
7: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naar vanavond de bezetting stijgt, gaan we meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZW, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
15: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
18: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
18: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
18: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
18: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
18: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
18: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
18: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
7: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
7: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
7: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
7: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
7: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
7: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
11: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
14: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
22: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
23: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in.

0: De analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan. Heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheere te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheere. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
6: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
5: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
6: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
5: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
6: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
5: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
6: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
5: Ja, die honger is groot.
6: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waele.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. en er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu

0: uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook als dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Er is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Ostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Ostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Ostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Ostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik, Ja, ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. En, maar ja, nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
15: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
16: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
0: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostense geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: News and info.
5: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
11: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
12: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
12: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
12: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
12: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
12: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
12: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
14: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
15: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
16: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
17: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
17: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
17: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een ja, creatief labs noemen we dat, omdat dat ja, een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
17: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
23: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
24: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
25: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn en dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Walen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
26: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
26: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
26: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
26: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
26: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Antzeeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
16: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
16: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
16: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten zetten op alles wat MICE is. Dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
16: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
16: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
16: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jongheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jongheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
13: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
17: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
18: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwer.

0: En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bijkomen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de C-markt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
6: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
6: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
6: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
6: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek.

0: dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En hij het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
5: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
6: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
18: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
12: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
19: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
21: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
21: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
21: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
21: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
25: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO.
0: En omdat het goed houdt en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou zie en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar, moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
0: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet hem weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
7: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jongheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jongheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
27: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
28: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos. Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Ostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Ostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Ostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Ostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
21: Je gaat elke match?
11: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
21: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
21: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
21: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
11: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Hè. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
21: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
11: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
21: Op naar de titel.
11: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee, dagklapper.
18: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
21: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En, ja. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
21: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
21: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
7: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
0: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Om wielerbelofte Danny Jongheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jongheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
19: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
22: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
21: Jullie bereiken honderden mensen.
22: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
21: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
22: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
21: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
22: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
21: En bent u zelf bezig met een volgend project?
22: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
21: En wat is dat dan concreet?
22: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
21: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
22: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
24: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
24: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
27: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
1: op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
21: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
21: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
21: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
21: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
21: Je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
24: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
6: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
21: Wat is hier precies?
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
21: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
6: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
21: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
6: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
21: En wat is de verdere timing nu?
6: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving.

0: En daarna, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien de Waele. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.

0: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
0: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de Zeemarkt Bart van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
0: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie waar wij toch al 39 jaar actief zijn verder te kunnen zetten en dit is nu een concessie voor 27 jaar en wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
13: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
9: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
19: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
20: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
20: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
20: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
20: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
20: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
20: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
20: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
5: Regionaal nieuws en info.
21: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Michael van Ie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
5: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Ostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
0: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
8: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
10: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
21: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
12: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
12: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
21: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
11: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
11: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
10: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
10: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
10: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
10: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
14: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Moet je altijd de dronkaard zijn.
15: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Ostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
12: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Maaike van Ie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
15: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
15: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
2: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
2: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd

0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
0: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen.

0: Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
7: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
9: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
0: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
0: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
10: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
16: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou. En omdat ik een Oostendenaar zie. En omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
17: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
17: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
10: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
19: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
20: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
21: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
22: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
10: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
6: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust wolkenvelden en zonneschijn. En dat bij maxima tussen 19 en 21 graden. Er staat aan de kust een matige noord-noordoostenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 11:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
11: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
11: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
11: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik, Ja, ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. En, maar ja, nu, Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
10: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
1: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende.
27: Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
1: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
1: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
1: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
1: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
11: En bent u zelf bezig met een volgend project?
1: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
11: En wat is dat dan concreet?
1: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
11: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
1: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
13: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
14: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
15: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
22: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
10: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8-10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
16: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
6: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
7: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
23: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
0: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
11: Wat is hier precies?
0: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
11: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
10: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
25: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
25: Ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
25: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
25: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
25: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
10: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jongheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jongheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
7: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
8: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.

0: Af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee. Dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
8: Inderdaad.

0: Franse Rotary Oostende-Terstreep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
1: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
2: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
5: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
6: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
14: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
18: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
19: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
20: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
22: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
22: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
22: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
22: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
22: Dankjewel.
23: Noordzee regionieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
7: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
23: Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
1: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
0: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee regionieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
14: tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
18: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers, hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
10: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd, dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
19: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
19: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
19: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
19: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
19: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
19: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
19: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien Eisenbaart, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
23: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
23: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
23: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
23: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
23: Dankjewel.
24: Noordzee Regio Nieuws.
25: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
25: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
26: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
25: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
25: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
6: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
25: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Noordzee
24: Regionieuws.
25: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
25: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
25: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende.

0: Dus, aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien De Waele.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de C-markt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt.

0: En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de lange nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
12: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
14: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
17: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
17: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
17: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
17: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
17: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
17: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
17: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten op in een gezellige sfeer.
6: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
7: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
8: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, de alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien Eijzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
10: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
10: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
10: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
10: Dankjewel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. Wij noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info, Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
13: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
11: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
14: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
9: Ja, die honger is groot.
14: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
16: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
17: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
18: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
19: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
20: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
18: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
5: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulsteenveld te bezichten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
11: Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
19: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
20: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
27: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
28: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
11: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katlijn Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
0: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
0: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
0: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
0: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
11: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
21: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
21: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
21: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
21: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
21: Dankjewel.
11: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers

0: ergens op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangaar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was

0: ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien De Waele.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Marc Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
10: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
11: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
12: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
8: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
8: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
8: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
8: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
6: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
17: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
19: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
21: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
24: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
24: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
24: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
24: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
24: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
24: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
24: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
5: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
5: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
5: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
4: Veel succes.
5: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
7: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
9: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
12: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
12: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, Lotto's zijn kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
26: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
8: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
9: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
27: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
27: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
27: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
27: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
27: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
27: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
27: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
27: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
11: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
17: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
17: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
17: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
17: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
17: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
17: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
17: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om breder te laten beleven welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
19: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
20: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar.

0: ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
5: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
5: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
5: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
4: Veel succes.
5: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxim Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom

0: meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
5: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
6: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
7: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
14: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
14: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waalen.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
18: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
19: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
20: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
21: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
6: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
23: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
25: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
26: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
28: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van dan in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
28: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
28: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
28: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
28: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
28: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
28: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
17: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
21: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
17: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
17: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
19: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
0: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
3: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
7: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
7: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
7: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers openstaat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
7: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, en ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
7: Dankjewel.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
27: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
27: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
27: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust.
16: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
22: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
23: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen. Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
2: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel, heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
11: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
12: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
14: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
9: Ja, die honger is groot.
14: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
13: Dank u, Sebastien de Waele.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart.
6: Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
27: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dat doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan Nick van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. bestuurslid Philippe Leconte.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
10: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
13: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van

0: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostense geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?

0: Ik ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
8: Dankjewel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
4: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheere te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheere. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
12: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael Van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
11: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team dus aan te moedigen. Hè?
12: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
13: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
14: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend om omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Poret.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen. zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
20: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
22: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
23: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
24: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
26: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Rani van Landegem.
28: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jongheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jongheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
7: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
11: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
11: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
11: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
11: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitzee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
6: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
6: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
6: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
6: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
6: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Ik
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om op

0: Al is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
0: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Seron won met BCO

0: 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
0: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
12: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
13: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
14: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu ja, uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Oren.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
25: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
24: Hoe diep gaan jullie in de zee?
25: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
24: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
25: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
24: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
25: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
24: Veel succes.
25: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
9: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
10: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
13: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
13: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
13: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
13: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
13: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
15: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
20: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
21: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
22: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag een zonnige dag met hier en daar wat wolkensluiers en temperaturen rond de 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,3 graden. Het is laagwater om 5:30 en de zon gaat onder om 9:15.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
18: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
18: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
18: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
18: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martin Heijlen.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didiou scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
8: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
9: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
10: U vraagt, uw burgemeester draait.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
16: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
24: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
24: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
24: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
24: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
24: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
24: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
24: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
16: Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
19: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
20: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
20: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
20: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
20: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
4: Veel succes.
20: Dankjewel.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
22: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, wat intussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
25: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek.
1: Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijren.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. en er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben, niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt, we zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
12: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
17: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald,

0: KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers

0: ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
1: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
7: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
9: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
9: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilderkunst, sieraden en keramiek bewonderen van Barbara Jacques en Janine Rosseel. Vandaag tussen 10 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat in Stenen Oostende. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariakerke. En de zeemarkt van Curieus is zeker een bezoekje waard vandaag. De standhouders zijn echte makers met echte handwerk. De markt met de 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk. En dit van 10 tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
7: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
8: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquenie.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
8: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
8: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
8: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
19: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
22: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
23: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangaar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend om omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dat doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
10: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
14: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, welk woord bespreken wij vandaag?
16: Vandaag het woord twins. En ik wil het ook hebben over een taalverschijnsel, met name de hypercorrectie. Wie ook over enig taalgevoel beschikt, zal meteen vermoeden dat het te maken heeft met een te correct gedoe. En inderdaad, hypercorrectie betekent te veel correctie. In de taalkunde betekent het evenwel dat men aan een woord een bepaalde correctie moet aanbrengen en dat men dan dat ook gaat doen bij woorden waar het eigenlijk niet hoort. Dit klinkt zeker verwarrend, vandaar nu snel een voorbeeld. Onze voorouders leerden dat in sommige woorden een in moest ingelast worden, in bijvoorbeeld uze, om er onze of onze van te maken. Wel nu, roestig werd hierdoor roenstig, kreeg dus ook een in. Een in met een ferme neusklank, roenstig. Een roenstige kele is een schorre keel. Een ander voorbeeld van hypercorrectie is zeker ook in ons woord voor stel, stansel. Een interstansel. Een koffiestansel, enzovoort. En zo ook de merkwaardige voorbeelden waar men eerst een r liet vallen en dan een in inlaste. Twee voorbeelden. Aars, met de betekenis aars, verloor zijn r en werd aas. We vinden dit onder meer in aasgat. Maar sommigen zeggen aasgat. Meer gekend is natuurlijk dwars, in het Oostends twins. Dwars klonk ongetwijfeld heel lang geleden twijs, maar dan werd er een in ingelast, vandaar twins. En zo ook het twinsdriver, een dwarsdrijver. En van twinsten, dwarsdoor. Een paar van twinsten snien, een peer helemaal doorsnijden. En wie kent nog deze oude uitdrukking, gebezigd als men bedoelt dat iemand onhandelbaar is. Je is twins in de zak.
15: Bedankt Roland de Snerk voor de uitleg.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
17: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
17: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
17: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
17: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Ostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
23: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
20: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
21: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
22: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
22: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
22: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
22: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
22: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waalen.
0: Radio Noordzee. Nieuws
4: en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
22: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO... En omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou.

0: al geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasha Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. de

0: Berger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
8: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: Gids Johnny Montaigne, we hebben het vandaag over het eerste kerkje van Mariakerke.
10: Ja, inderdaad, het Onze Lieve Vrouw, Terduinenkerkje, te Mariakerke, of beter gekend, het kerkje van Ensor. Maar men gist eigenlijk naar de stichtingsdatum. Sommigen beweren 961, anderen zeggen 1171. Maar in 1171 stond er zeker een kapel, want in oude geschriften vindt men Santa Maria Capella. Het was gesitueerd op het oosteinde van een lange strook Schorreneiland, ter streep, genoemd, met uiteinden Westende en Oostende. De bescherming tegen de zee, door de duinen, die ook dienst deden als dijk, was helemaal niet degelijk. En in 1394 was er een vreselijke dijkbreuk met de vernietiging van de kerk tot gevolg. Naar alle waarschijnlijkheid werd er tussen 1350 en 1400 een nieuwe kerk gebouwd in gotische stijl en wel op de plaats van de huidige Duinenkerk. In de loop van de tijd heeft het kerkje vele veranderingen ondergaan, maar het geraamte van de eerste bouw blijft steken in de huidige kerk. De kerk bestond uit één beuk en een toren. Er was waarschijnlijk zelfs geen spits op de toren. In 1548, bij de inname van Oostende door de Engelsen en Hollanders, werd de kerk tot een ruïne gebracht. 1604, einde van het beleg van Oostende, door de Spanjaarden en de kerk werd volledig verwoest. Het schip van de kerk werd herbruikbaar gemaakt, maar het was nog altijd zonder toren. Pas in 1638 werd de toren hersteld. Het is deze datum dat we nu nog terugvinden boven de torennis. 1638. Het onderste gedeelte van de toren heeft een ander soort steen en wat laat veronderstellen dat de nieuwe toren gebouwd werd met het puin van de oude toren. En halfweg de 18e eeuw wordt de sacristie aangebouwd. Ook in deze periode worden halverwege de kerk de twee zijnissen bijgebouwd.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
11: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
12: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen. zegt manager Sam van Rossum.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
18: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
14: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met Dot Ocean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
26: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
27: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
28: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag het woord rek.
5: Vele talen en dialecten van de landen rondom de Noordzee hebben een aantal woorden en klanken van gemeenschappelijke oorsprong. Die kenmerken worden door de taalkundigen Frisismen genoemd, naar Friesland, of soms ook wel eens Ingwajonismen. Een voorbeeld is onze met uitstoting van de inklank, us, wat je ongeveer in deze vorm terugvindt in het Engels, Fries, Deens, Noors. Een ander voorbeeld van een Ingwajonisme is ons Oostens voor rug, namelijk rik. Dit beantwoordt met zijn k-klank natuurlijk aan het Duits rücke, maar ook aan het Engels rich, wat lang geleden ook rik was. Maar daarin werd de k, tje, net als in kerk, church en kaak, cheek enzovoort. Rik is dus rug. En rik grootte dan natuurlijk ruggengraat. Sommigen zeggen rikkebein. Er zijn nogal wat samenstellingen met rik. Zo, rikschieter. Een hypocriet, een schijnheiligaard. Rikzagen, rikzak, die spreken voor zichzelf eigenlijk. Moeilijker is misschien rikwing. De zijkanten van de bovenkant van het coronet. Of de rikriemen van een paard. De rugriem van het paardentuig. Uitdrukkingen met rug zijn er bij de vleet. We beperken ons. Je zou de paardse rik uiteten, is zeer hongerig. Een jok in het Wiese rik geen. Iemand een steek onder water geven. Van het Wiese rik een kapstok maken. Een dolk in iemands rug ploffen. Van iemand die erg mager is, zegt men, voel je ze buk, voel je ze rik. Bijzonder leuk. Of moet ik zeggen, luguber is stellig. Met je dookkisten op je rik lopen. Er zo ziekelijk uitzien dat men vermoedt dat je binnenkort zult sterven. En misschien die als laatste gericht tot iemand die zeer lui is. Ja, de bijn is rik.
3: Dat was het Oostends dialect met Roland de Snerk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Seron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
16: Dankjewel.
17: Nieuws en info. Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
21: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
29: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
6: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dittal jaar leeg staat, te gaan huren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Walen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
20: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
20: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
20: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
20: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Ja, die honger is groot.
20: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
3: Dank u, Sébastien de Waele.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gael Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
11: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
22: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
21: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
29: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
12: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriem.

0: goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
4: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
10: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
11: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: We praten vandaag met gids Bart Plasgaard over een heel bekend gebouw. Bij het binnenrijden van de stad, Bart, zien we daar het Militair Hospitaal.
14: Ja, het is zo dat de geschiedenis van het Militair Hospitaal zeer ver teruggaat in de tijd. Het eerste vast hospitaal voor militairen in onze stad was in 1640. En het is dus zo dat dat vrij speciaal was, want meestal werd er alleen maar een militair hospitaal opgericht, tijdelijk dan, tijdens oorlogsperiodes. En werd er terzelfde tijd werden een aantal

0: soldaten doorverwezen naar de vaste hospitaals die er al waren in de stad. Maar Oostende had geen vast hospitaal. En daarom, en een tweede reden was ook dat de zusters soldaten niet wilden verzorgen. En daarom werd dus een afzonderlijk hospitaal opgericht. En tijdens, u weet dat Oostende verschillende keren in haar geschiedenis verschillende overheersers gehad heeft. En telkens dat er een overheerser kwam, werd dat militair hospitaal van plaats veranderd en ook aangepast. Dus de Spanjaarden bouwden eentje in 1647 in de Lange Straat. 100 jaar later dan bij de Oostenrijkers werd het opnieuw gebouwd in de Vlaanderstraat en de Lange Straat. De Franse periode vanaf 1794, dan werd een nieuw klooster omgebouwd tot hospitaal op de hoek van de Kerkstraat en de Ooststraat. En op die manier werd er regelmatig een nieuw militair hospitaal gebouwd. Men, voor de huidige locatie moet men eigenlijk teruggaan tot 1913, waarbij dus dat de net voor Wereldoorlog 1 dat er een nieuw hospitaal gebouwd werd, maar het, in Wereldoorlog 1 werd het al direct vernietigd door bombardementen van de Duitsers. En dan in 1930 werd het opnieuw heropgebouwd. In oorsprong werd het, noemde dat Militair Instituut voor Zeekuur, maar dat werd het omgevormd tot een belangrijk persoon die daar aanwezig geweest was, een officier De Beer uit Wallonië, en het hospitaal werd naar hem genoemd. En in Wereldoorlog 2 natuurlijk opnieuw hetzelfde verhaal, opnieuw wat vernielingen, opnieuw wordt het militair hospitaal ontruimd en het werd door de Duitsers gewoon maar gebruikt als opslagplaats. En dan moet men eigenlijk teruggaan, na Wereldoorlog 2 is het dan eigenlijk de definitieve bouw van de lokalen en de gebouwen en de paviljoens die je er nu ook nog ziet. En het hospitaal is gebruikt geweest tot 1993. Nadien, door de legerhervormingen, is het afgeschaft en is er een bouwproject in de plaats gekomen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
8: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
13: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
14: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
15: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
16: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
17: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè?
7: Ja, die honger is groot.
17: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
4: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zal er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
4: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostense jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
6: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
7: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als de Paulusfeesten een geroep voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
17: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
18: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
19: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Linda Dont, gids bij Lange Nelle. De Crystal Ship is een belangrijk evenement in Oostende. Wat kunt u ons daarover vertellen?
20: Wel, de Crystal Ship is de naam van een culturele organisatie die gespecialiseerd is in wat wij noemen kunst in de publieke ruimte. De curator is Björn van Poeken. Hij is naast curator ook productiemanager en hij vertegenwoordigt de lokale en de internationale kunstenaars. Hij zet elk jaar meer dan 20 street art en andere projecten op en hij organiseert ook een eigen kunstenfestival. Hij is dus heel goed ingeburgerd in de wereld van kunstenaars die ook actief zijn als street artist. Vanwaar die naam? Bij het oprichten van de organisatie zocht hij naar een originele naam en hij vond die in een nummertje van The Doors. Enkele jaren geleden werd hij aangesproken door de stad Oostende om met mede-organisator Toerisme Oostende een street art festival samen te stellen. Hij staat in voor de contacten met de kunstenaars en de selectie en hij houdt ook rekening met hun technische en creatieve capaciteiten. Want de kunstenaars moeten de curator kunnen overtuigen, ook met hun idee. De Crystal Ship heeft al heel wat internationaal bekende kunstenaars naar Oostende gebracht en veel artikels in gespecialiseerde bladen zijn zeer lovend. Mede-organisator is Toerisme Oostende en Toerisme Oostende zorgt voor de uitwerking van het festival, laten we zeggen van het evenement, dat ook andere zaken omvat, onder andere een symposium, lezingen, een debat over het belang om de kunst dus terug te brengen naar het volk, dus in de straat. Belangrijk was ook de draagkracht van de Oostendenaren en van de verschillende wijken. Men moest op zoek gaan naar verschillende locaties, geschikte locaties, afspraken maken met de eigenaars, contacten, contracten enzovoort. De eerste editie was in 2016 en dat was eventjes koffiedik kijken, maar het was meteen zo'n succes dat de volgende edities elkaar jaarlijks opvolgden in plaats van de vooropgestelde tweejaarlijkse opeenvolging. De Crystal Ship is ondertussen ook een begrip geworden in Oostende, wordt hartelijk ontvangen en we zien aan het aantal aanvragen van Oostendenaren die hun muur of een garagepoort ter beschikking stellen voor een kunstwerk elk jaar toenemen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
25: En ik zie ook Alain ook van Prutlute.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio
3: Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
6: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
5: Jullie bereiken honderden mensen.
6: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
5: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
6: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
5: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
6: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
5: En bent u zelf bezig met een volgend project?
6: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
5: En wat is dat dan concreet?
6: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
5: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
6: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
9: Ik heb nog altijd een geweldige energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
10: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
11: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
25: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
5: Wat is hier precies?
25: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
5: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: En wat is de verdere timing nu?
25: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Minne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
26: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
26: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
26: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
26: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
26: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
18: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
19: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
20: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aqua Walking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
26: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
26: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
26: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
26: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een... Van

0: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
5: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostense collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostense specialiteiten in de kijker zetten.
6: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
7: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Oostende heeft elke keer deelgenomen aan de kunstentoonstelling Beaufort. Gids Mark Looy van Lange Nelle, wat kunt u ons daarover vertellen over Beaufort?
8: Wel, Beaufort was in de voorbije zomer en voorjaar aan zijn zesde editie toe, sinds 2003. En er zijn in die laatste editie veel werken aangekocht. 1/3 van alle blijvers, van alle werken die zullen blijven staan, die zijn nu aangekocht en we beseffen het niet, maar Oostende heeft van die 31 werken die er nu al staan in die 6 edities, er 8 van. 8 die, waarvan er een aantal erg bekend zijn. Denken we maar aan de Rock Strangers. Dat is trouwens het enige werk dat ooit is aangekocht voordat het geplaatst werd. Dan hebben we een minder bekend werk, maar toch Vivacus in het Maria Hendrika Park gaat wandelen. Die kent daar die drie reuzenkogels, de Three Graces van Amerikaan Michael Ray Charles. Dan hebben we ook nog een minder bekend werk van Louis de Cordier, dat ooit op het strand van Bredene stond tijdens de editie 2009 en dat nu wat verwaarloosd of verkommerd in de groene zone staat van het provinciedomein Raverszijde. Het lijkt nu eerder een soort afvalcontainer, wat spijtig is, want het is toch een belangrijk werk geweest. Een ander werk is Im Gebiss der Zeit van Norbert Schwonsowski.

0: En dat is nog altijd te zien, en velen weten dat ook niet, in de grote kerk, in Zijbeuk van de Sint-Petrus en Pauluskerk. Dan hebben we werk dat momenteel verdwenen is van zijn locatie. Dat is meer bij Ebbe Getruimd van Harald Klingenheuler. Die naam alleen al klinkt als een kunstwerk. En om het nog even wat populairder te maken, we hebben dan de twee monumenten uit 2018. Het monument voor een wulk op de Westamier van Steve de Smet. En het monument, het werk Monument en Kunstwerk van Guillaume Bijl, sorry, in het Stadspark in Den Hof.
1: Je had het over het verdwenen werk van die man met die speciale naam. Waar stond dat ooit, Mark?
0: Wel, dat werk stond op het kruispunt tussen de Sportstraat en de Velodroomstraat. Daar heb je een klein plantsoentje tegen de muur van de Wellington-renbaan. En dat stond daar, maar is nu verdwenen. En misschien kunnen we in de volgende editie wel even ingaan op de verdwenen monumenten en kunstwerken in onze stad.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vise 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
11: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van speel.
12: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
13: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
14: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
14: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
14: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
14: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen. zegt manager Sam van Rossum.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
21: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
14: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
21: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
14: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
21: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
14: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
21: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
14: Ja, die honger is groot.
21: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
3: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostense die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
4: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
5: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
7: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVD.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
11: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
11: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien De Waele.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
20: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
21: De dakkilozaal, maar ook
14: op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
21: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Gem Danens, we hebben het vandaag over architect Pel. Een belangrijk figuur in Oostende.
23: Ja, dat mag je wel zeggen. Er is nog veel bewaard van zijn werk. Hij is geboren in Loo in 1867 en na zijn studies kwam hij in Oostende wonen en werken. Hij was gehuwd, had 3 kinderen, maar zijn zoon sneuvelde tijdens de oorlog 1418. In de jaren 90, 1890 dus, toen veel gebouwd werd, nam hij een aanzienlijk deel van de nieuwbouw voor zijn rekening. Hij evolueerde in zijn werk. We kunnen 3 verschillende bouwstijlen zien. Zijn oudste ontwerpen sluiten aan bij de eclectische stijl. Later zoekt hij aansluiting bij de Art Nouveau en nog later in de Art Deco. En er zijn nog veel huizen van hem te vinden in Oostende. In de Eufrosine-Beernaardstraat staat een herenhuis in eclectische stijl. Het heet Sole Mio en je vindt het op nummer 43. Het voormalige Hotel Polaris of Hotel du Nord op de Groentemarkt is een getuigenis van de zogenaamde Belle Époque, de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Maar architect Pil is echter voornamelijk gekend om zijn gevels met geglazuurde tegeltjes. Hier leek zijn fantasie wel onuitputtelijk. De gevelbezetting met glazuursteentjes was eerder duur, maar toch goedkoper dan een natuurstenen gevel. Het bood zekere voordelen. Met een minimum aan zorgen staan deze gevels er vandaag nog even fris bij als toen. En we bewaren ze ook. En er zijn nog veel voorbeelden te vinden. Iedereen kent de gerenoveerde gevels in de Adolf Beulstraat of de huizenrij bij de Peperbussen. Van Petit Paris tot in de oude binnenstad, je vindt er nog heel wat. Een van mijn favorieten is het Brouwershuis in de Christinastraat. Het zal wel door iedereen gekend zijn. Indien niet, zeker eens gaan kijken. Spijtig genoeg heeft het wat renovatie nodig.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
24: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
10: Jullie bereiken honderden mensen.
24: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
24: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
24: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
24: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
24: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
24: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: RC Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
6: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
7: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
12: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
12: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
11: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
12: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
12: Ja, die honger is groot.
11: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
13: Dank u, Sébastien de Walen.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
13: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
12: Je gaat elke match?
15: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
12: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
12: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
12: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
15: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
12: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
15: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
12: Op naar de titel.
15: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
13: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
7: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en

0: En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waele.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met Dot Ocean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vallamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
1: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
2: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Hilde Veulemans, in het opzoekingswerk voor je wandeling Oostende in het Interbellum ben je heel wat tegengekomen over het standbeeld van Leopold II.
5: Ja, inderdaad. Ik vroeg mij af, een standbeeld van Leopold II, die pas geplaatst is in 1931, zoveel tijd na zijn dood, en ingehuldigd door koning Albert en koningin Elisabeth. Hoe komt het toch dat dit zo lang heeft geduurd? Het heeft inderdaad bijzonder veel voeten in de aarde gekost om dit beeld daar te krijgen. Er waren voorstanders, maar er waren ook bijzonder veel tegenstanders van de plaatsing van dit standbeeld. Vooral de koloniale symboliek van het monument, maar evenveel het effectief gevoerde politiek riep en roept misschien nog altijd grote controverse uit. Hè. In de gemeenteraad van januari 1929... was het grootste protest ooit tegen de inplanting van dit monument. De socialisten schreeuwden, de werkende klas is hier tegen. En hij wordt in die kringen Le Roi Carton genoemd. En verder, door de soldaten en de harde civiek, liet hij, en dan had men het op Leopold II, op Fischers schieten. Je kunt gaan geloven dat de plaatsing en de inhuldiging van dit standbeeld voor heel wat controverse heeft gezorgd.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende. Maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
8: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed houdt en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ik ga zoveel of dat kan. Maar ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
8: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè?
7: Ja, die honger is groot.
8: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie waar wij toch al 39 jaar actief zijn verder te kunnen zetten en dit is nu een concessie voor 27 jaar en wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen. zegt manager Sam van Rossum.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
18: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostense termen leren in het Oostens via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
21: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
22: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
9: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
5: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
5: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
5: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
5: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
5: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
5: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
5: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
11: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
12: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, we kennen allemaal de Spuikom in Oostende, maar wat is het verhaal daarachter?
23: Ja, de Spuikom is een groot wateroppervlak van ongeveer 84 hectare met zoutwater en ook zeer ondiep. En wordt nu gebruikt voor watersport. Het ligt eigenlijk juist ten zuiden van de Opikse wijk. Maar dat is al de vijfde Spuikom. De geschiedenis van Spuikomen rond Oostende gaat terug tot 1640. En de bedoeling was om de havengeul van Oostende uit te baggeren. Nu gebeurt dat volledig machinaal, dus komt er een schip en die zuigt alle slip weg uit de haven. Maar vroeger moest dat op een natuurlijke manier gebeuren. Dus bij hoogtij liet men het water door de havengeul tot in die Spuikom lopen. Die Spuikom werd opgevuld, dan werd de sluis dichtgemaakt. En men wachtte dan met het water uit die Spuikom te laten terugstromen naar de zee, totdat het dat laag water was en dat water op een heel grote kracht naar de zee kon en het slip mee naar de zee sleurde. Dat systeem heeft men gedurende ongeveer 400 jaar toegepast en de Spuikom werd aangelegd begin 1900. In 1912 is hij afgewerkt. Men zet de sluisdeuren open en die Spuikom werkte zo goed dat de kracht van het water zo groot was dat de havenmuur en de kaaimuren eigenlijk vernietigd werden. En sindsdien heeft men de sluizen dichtgelaten en wordt de Spuikom verder gebruikt voor waterrecreatie. En was dat ook het einde van op een natuurlijke manier de havengeul uit te baggeren.
1: Klopt het dat de Spuikom in de Wereldoorlog ook nog gebruikt is als een soort watervliegplein?
23: Ja, dat klopt ook. Er waren vliegtuigen, watervliegtuigen, en die konden mooi landen op de Spuikom. En er is terzelfde tijd aan de zuidelijke kant van de Spuikom nog een betonnen constructie merkbaar, waar dat je ziet, dat was eigenlijk de sokkel van een grote kraan om die vliegtuigen uit het water in de loods te brengen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde bits en de bits die beginnen, zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
9: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
10: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
11: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Sailing is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
12: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
13: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
17: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst. En ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
20: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
21: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Linda Dont, gids van Lange Nelle. Tijdens een gidsbeurten vertel je een leuke anekdote over de werkjes van Paul Cosmo op de Crystal Ship.
23: Ja, Paul Cosmo komt uit Gent en hij tekent prachtige insecten die je op verschillende plaatsen kunt zien. Zijn stijl is zeer herkenbaar, getypeerd door zwart-witte lijnen en patronen met toevoeging van kleur. Hij brengt dus kleur in de straten en in de buurten om er een aangenamere plaats van te maken. En zo creëert hij eigenlijk een positieve boodschap. De techniek die hij gebruikt noemen we paste up of wheat paste. In beide woorden komt het woord paste, lijm, voor. Hij maakt zijn lijm zelf. Hij tekent zijn ontwerp, knipt zijn ontwerp uit en trekt dan de straat op om, zoals een poster of een affiche, te plakken op een gevel. Die wheat paste maakt hij zelf. Dus hij neemt een pot water, mengt dat met bloem, zodat een dikke massa wordt, nog wat suiker erbij en klaar is Kees. Op die manier heeft hij dus een aantal insectjes geplakt in een bepaalde straat. Nu, na de dag dat hij die insecten heeft gekleefd, krijgt hij een telefoontje van een van de bewoners van de straat. Die zei, wij waren zo blij met die insecten, maar die zijn allemaal verdwenen. Dus Paul Cosmo samen met Björn daar naartoe en inderdaad, alles was weg. Ze kleven nieuwe insecten. De dag erna opnieuw een telefoon. Weer alles weg. Een hele rare situatie, opnieuw. En eens gaan kijken hoe dat zou kunnen komen, want geen scheuren, geen papierresten, alles was netjes en proper weg. Oké, jammer. Weer plakken. De dag erna weer van hetzelfde. Ze gingen het opgeven, maar toen ze wat meer en dieper gingen kijken in de hoekjes en de kantjes van de plaats waar de insecten geplakt waren, zagen ze enorm veel slakken. En dan was het niet moeilijk. Björn had onmiddellijk door dat al die slakken die daar in die straat zaten, gewoon verzot zijn op zetmeel die in die lijm aanwezig is, en die hebben dus alles opgegeten. Er bleef niets anders over dan gewoon een andere plaats te zoeken om de insecten opnieuw tegen de gevels te kleven.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
25: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer.

0: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee regionieuws.
2: KV Diksmuiden-Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
3: Dat klopt, de stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
4: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen.

0: in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostendse vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostendse doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De 40er kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van €15.000 van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zal er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
14: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
15: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten. Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Naast die plaza zal er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
16: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Wel, Eddie Wally is uit de tram opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
16: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
6: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
8: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
14: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
3: Dank u, Sebastien de Walen.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
15: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
17: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
18: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
15: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
15: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
9: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
8: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
9: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
9: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
9: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
9: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
9: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
9: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
9: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
15: Noordzee Regionieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
2: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
14: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à

0: openstaat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds twee weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er

0: grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
4: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
5: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content. Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig? Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
7: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
9: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
10: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
9: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
5: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
6: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
7: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
15: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
16: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
17: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
13: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
13: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
13: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
13: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
13: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
13: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
13: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leerlingen
3: leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
9: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
3: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
4: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
12: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
14: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
15: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
16: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
6: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
6: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
6: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
6: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
6: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
6: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
6: Hoe diep gaan jullie in de zee?
5: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
6: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
5: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
6: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
5: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur. uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
6: Veel succes.
5: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode

0: zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO... En omdat het goed gaat en omdat, het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar ja, moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ja, ik

0: probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
0: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dom.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
13: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
14: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
15: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
15: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Hè. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
15: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
15: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
7: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
22: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de Oude Sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
23: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
9: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
9: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
9: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
9: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
9: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
9: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
9: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Antsie.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio.